0: Nes ik bole was kan ik ga hoor in de mali.
1: Ach, smo bole aan, les ik jou niet.
0: Hier hebben niet slag na hart de vader goed. Met die fighter in. De hier.
1: Braham gofulin to switch a china heilig an meidi ima garifafuil.
0: Well, nis hame fiachan siarais, agos tigim gudinach ia gois. Ní rumsa, var ha teas berrum. Ach, re klasa vach a fas nís. Hordan gato a vivid olomach. Ach, tira mes gilin bildid. Vairiv ma hal kriina bordaan, sarlik ma hal kriina, hochtiag, Hokta och henor däget. Ach vi bordan var det vanliga. Ach vi bordan och nachan är lin makreo. Hok sig väl, ja? Agas periga, agas ega. Ach, chur sig an kshatloch. Kas sig chur sugardin, a baul. Var hanige baile, var kvalige baile gara bordanige. Ach vi chvige baile kurdoch an ti en omlani. Derga, barbach mahel. Kurasal gewend die met leidt dat weer die snoet op nieuwe herigelijke een deal als we in hoor.
1: Maar dat is een moer hoor.
0: Type kasten dat je die ja, dat ik zeg je prefereer bij een moer.
1: A Fordrig in een nieuwe zo haar vader stoche honig een scheme kruut in de stach, agus toch ook koud dat ze hier schijf vader gaat zich nu naar dinner. Kan ik jappen ze dat zonnige naam nu erviewen?
2: Wel wie. Nou, ik vind dat het niet heel goed is als je ook goed een koort is. Goed er ook in een rodach. Niet jij die ik wil, ik heb nou een wies om naar je ook te lopen, maar wie zit ook als je daar in een rodach is, goed, ik is niet roodje aan het horen wilt. Ik zei, hier nog een keer rodig in of.
1: Ach, niet meer een rauwe commercie naar Glakkelisje bij?
2: Hier een rauwe Glakkelisje gehaast, maar alleen vader voor een jof of fijk. Zo'n toch dat je het heilig het.
1: Ach, wie eigenlijk het moeilijk gest?
2: Wie eigenlijk het moeilijk gest? Ik en nou, wie eigenlijk het moeilijk gest? Voor woord pannen als toch voor de eigen woord, maar wie een tags? Coronado, noorse, maar je gaf je tegen kunnen naar hem worden dan. Het geeft van alles, net met tegen mij goed cheese en plianta. Eigenlijk is het zo'n voor de getijden, eigenlijk is het zo'n tegen de plianta. Ga ik leggen hoort ernaar, chicken.
1: Maar zijn Gerach Koenig?
2: Gerach Koenig in Nijligat. Zo wist je nog die le. En ik kudde kun was de kudde le in Nijligat. Ik kudde kun was de kudde le in Nijligat. Ik kudde kun hoog tjieden tjieble aan. Hoge morna. Ik had weer niet, maar had ik bom rodeik niet geleden. Of lees je gossig wel de baad engele. Alles rodeik maar niet geleden. Dat ik het gewoon Nijligat is tegen zo'n. Eigenlijk is het nog niet zo'n. Ik ging nou om. Wie beelde alle aan de waar. Als we je fischt op de rol, als we je fischt palm haar rolt, als gemieder aan de goede koning is, kan hem een keer skoch, als gemieder aan de goede koning is.
1: Maar zijn gadine macht elorig pusht elido of een nuslieve om een lange
2: fischt. Ik fischt de rol nors, maar wie hem er door zet de boom nors, en als wie een heel lorig ledna, wie een heerske die wie in die stijl dat soms regierig is wat ik. Gimmick son son agus ihr fakan agus host neither machter nashri says got the green to crafty she's potis for the and that shouldn't ask her least
1: agus on more board for the quick mach of all in the old and meister der noch pardon son and green let
2: I when you told him to people for he can be hocking dick for he can be no rodang no machen if I own about if bit bit sticks nine young person Ach, ni van de boy, ach, wie hemmer door paard remission is, na biel, wie diepel hart je. Agus kun je een paard raga dan, ik gedag ook klas diepel. Agus hagedist een as chiot, een techne wie dist, een lente seed het zo, agedist gedin biel, kieber dan, chiot. Ach, rood had het hier machen is, nagel, wie hoes je een heeskedin was, niet aan een heeskedin koos je. Kun je goed je klas laat, kan bij een feinere on goed de partijen snijden toch het titum, de figuur die titum. Ach, aan trollu snijden toch de schade naar voorlach. Daar de hoogte van gier dat snijden toch een eide naar voor je droog nog, voor je trolle. Als wie als kiet dat had de Ik heb een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een paar jaar geleden een